0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with

een vrouwtje. Daar zitten we dan. Gij en ik samen op de bank. We gaan er een gezellige avond van maken. Ik heb vanmiddag bij de site tussen de pakken weggehaald. En de kersen staan al te branden op tafel. Ja, het zal een romantische avond gaan worden. De friet thuis is al aan. En we zullen zo bieten een paar frikandellen in gaan gooien. Het is een Philips, een 6000 watt. Dus dat wil wel bakken, ja. En de gedaan.

stereo is al aan met romantische muziek. De nieuwste van Barry Whitemans. Ken je die? Nee. Ja. Mijn paar speakers van 300 watt continu vermogen en een pieken van 500. Als ik kan kijken of de frikandel naar klaar zijn. Of had er liever iets anders. En een tosti of iets. Of een Mexicano. Of een bocado met remoulade saus. Je zeg het maar. Hoi. Ik heb ook een waterbed met een inhoud van 750 liter en een rendement van 495 kW met MDF ombouw. Dus als je ze wel eens in hebt. Waar zei je? Ja. Het is inderdaad al laat. Ja. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Hoi. Wat je gehad? Trek dan de deur goed achter u dicht. Anders ga ik het alarm aan.

0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Uiteraard luister je naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Je hebt ze vast meegeteld. Dit waren dan weer 3 liedjes achter elkaar. We begonnen met Chic, The Good Times uit de jaren 80. Gevolgd door Juanes, La Comisa Negra. En als laatste die mooie van Agda en de Munnik. Muziek van eigen bodem, niet of nooit geweest.
1: De muziekfabriek.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice.
2: Oude lullenplaat.
0: Ze heeft als zangeres 3 soloalbums gemaakt, maar is vooral bekend vanwege haar samenwerking.
2: Oude lullenplaat.
0: Waarvan Meatloaf waarschijnlijk de bekendste is. Haar debuutalbum Night Out kwam uit in 1979 en is tevens haar bekendste album. Het bevat onder meer de hitsingle What's the Matter Baby. Het album werd geproduceerd door Ian Hunter en Mark Ronson. Haar andere 2 soloalbums waren getiteld Spirit of St. Louis uit 1981 en Another Breath uit 1983. Haar doorbraak was echt al in 1977 door een duet en mee te zingen met het nummer Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Ook maakte zij naam door haar medewerking aan het album Body and Soul van Joe Jackson. In 1979 had ze een hit met We Belong to the Night, wat is terug te vinden op het album Night Out. En laten we die hit eens voor je opzetten. Luister naar Ellen Foley.
2: Owe.

0: plaats. Ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. De enige voorwaarde die eraan vastzit, de plaat moet minstens 10 jaar oud zijn.
1: De Muziekfabriek.
0: Alan Foley was dat en We Belong to the Night.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is weer zover. Ik ga er weer snel van door. Dit was weer een uurtje, de Muziekfabriek. Ik zou zeggen, wees een beetje lief voor elkaar. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer gegroet. En adios, wat zei je?
3: Un beso.
0: En luister nog even naar de script, If You Ever Come Back.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbass. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: Saving My Life, Billy Paul in de middel van de roadshow.
1: Voor achter de
0: keukengordijn. Ze is opgericht in 1978. Klein orkest kwam voort uit een mislukt cabaretprogramma. Groot orkest en trad in eerste instantie van overkomt bij krakersfeesten.
1: Dit is de middel of the roadshow.
0: Kennen we Harry Jekkers nog?

links en rechts hoor. Het is weer. Tuurlijk. Ja, die oren en wat. Free Electric Band met natuurlijk Albert Hammond. En daarvoor de Fadden. Achter de keukengordijnen. Harry Jekkers, Klein Orkest. Over de buurt, Koos Werkeloos. Laat mij maar alleen. Volgens mij waren ze ook verantwoordelijk voor O.O. Den Haag. Ja, maar dan als het Harry Klor is daar. Dat even terzijde. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. Middle of the Road Show. Wereldwijd ook via Facebook. En

het plaatje. Want inderdaad, het is een plaatje met een gaatje. Voor een frustraatje. En dat frustraatje wil jij waarschijnlijk. Leuk hoor, terug naar toen, naar de voltooid verleden tijd. Toen het gras nog groen was bij de buren. En wellicht ook bij jezelf. Is het de warme bakker.

Bollet. Kom uit Parijs, Frankrijk. Vive la France. Black is black. En Bollet is hier zo vandaag voor een heerlijk kopje koffie. Ja. En tijdens dat lekkere kopje koffie zakken we even onderuit. Achter een kokje bij.

als een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. De afgelopen 2 jaar heb ik steeds geprobeerd door te gaan, zegt René Vroeger. Maar vaak tegen beter weten in. En daar betaalt hij nu de prijs van. Wij wensen hem alvast veel beterschap. En een goede herstel natuurlijk.

0: videoclip was meer een uitstaande raam van een binnenhouderij. Dan over het menselijk lichaam. Een van de betere Millennium nummers. Het was toen de jaren 2000. Robbie Williams. En Rock DJ. Hola, 8 voor 2. We naderen het einde.
1: Ja.
0: Het einde. Alleen wel, je weet wel wat ik bedoel natuurlijk, hè. Het einde van 1 tussen 2.

0: kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Straks om 3 uur de top 40, allemaal weer op een rij. En hier is het The Only Way Is Up. Fijne vrijdag hier bij Arthur, fijn weekend.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Wil mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. iTurn Now.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne naar Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen. Onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: iTurn Radio. Net top 40.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
9: We hebben zin in de zomer.
10: Ja, gezellig.
11: Hallo. Met 24 uur per dag.
12: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
13: Knallen
12: uit je speakers.
9: De beste.
14: Altijd op de beste.
9: Oh, wat goed is nou.
15: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
9: Hallo.
16: Attentie alsjeblieft, let op.
17: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
18: En dit is de Net Top 40 nieuwe Alarmdisc.

Zet alles op code groen. In tegenstelling tot de band, code rood. De net of 40 alarmd is van deze week. En vooral bang blijven hoef je niet te zijn hoor. Voor de 3 uur durende marathon die net op 40 heet. Onder een special van Arnold Overhaard waarvoor wekelijks hoort. Vandaag jaargang 14, week 38. Van 18 en 9 de 13e officiële reguliere zomerse editie 2026. Aflevering 685. Mijn naam is Corné Wolfs. Statistisch gezien

0: Slash Vlaamstalige opname, 15 extra lang discs, 4 speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 5 superstips, waaronder de klappen van de week, 9 zakkers, 4 zittenblijvers, 23 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd, waar we zo meteen een aanvang mee gaan nemen. Eerst
1: verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 40 van 22 min 18, 12 weken voor de oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Noah Kahan, American Cars, 37 blijven staan, 4 weken voor de Nederlandse Caro, oftewel Caro Emerald en Call the Shots. 33 min 10 van 23, 13 weken voor Harry Styles uit de Verenigde Staten van Amerika en Dance No More. En op 29 van 21, 8 weken de lijst, min 8 uit België, Aaron Blommaar en uit Nederland Zoe Levi en Tranen van Goud. Maar er komen straks 4 versen voor in de plaats.
2: En dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Toen in de lijst op 3 van 1, min 2 in de 9e week. 2 weken de lijst gedopt, oude Alarm Disc uit de Verenigde Staten van Amerika, Michael Jackson en Billie Jean. 2 plus 1 van 3 in de 10e week uit België, oude Alarm Disc, Meteor en Nooduitgang. En nummer 1 van 2 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika, Bruno Mars en On My Soul van het geweldige album The Romantic. De eerste versnotering hebben we gelijk helemaal onderaan de lijst uit Nederland. Rauwkost en over en klaar.
3: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: is het over en klaar.
1: Straks horen jullie een enorme knal. Wat gebeurt er?
2: Ik wou het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen... Boom.

Francis en Nathan Nicholson van 23 vorige week. Min 16, alle alarmdisc uit Europa dus. En So Much Bitter to Zag is Around Us. De eerste verse notering daarvoor. Rookkost uit Nederland en over en klaar. En de tweede komt uit Europa. Martin Garrix en U2, respectievelijk uit Nederland en Ierland. Hier is de tweede verse notering. De vier vliegjes, oftewel Firefly. Nee.

Stella Lefty en Boston. En op 38 de tweede versnotering uit Europa. Martin Garrix en U2 en Fireflies brengt ons bij invaller nummer 3 op 34 vlakken voor het popjournaal uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding, een superstip voor The Rolling Stones en Divine Emotions. Zullen we zeggen interventions?

is iTurn Radio. Met nieuws over Simply Red, het spel GTA en Dean Saunders. Dean Saunders put veel kracht uit de talloze steunbetuigingen die hij de afgelopen dagen heeft gekregen na het overlijden van zijn broer Ben. Het gaat om duizenden berichten, schrijft hij op sociale media. Ik wist hoeveel ik van Ben hield, maar om nu te zien hoeveel hij voor zoveel andere mensen heeft betekend, raakt me diep. Ik wist niet dat mijn kleine broertje door zoveel mensen werd gedragen en geliefd. Midden in het grootste verdriet van ons leven geeft dat ons toch een beetje kracht, schrijft Dean.

een nachtmerrie was, totdat het besef weer komt. Het is echt. Volgens Dean hield Ben eigenlijk niet van aandacht en stond hij liever niet op de voorgrond.

in Arnhem. Ben Sanders werd dinsdag dood aangetroffen in een natuurgebied in de buurt van Arnhem. Hij werd 43 jaar. Onder andere Travis Scott, Fred Again, Pink Panthers, Morgan Wallen en Keith Richards zijn

gelijktijdig met de game zelf. Simply Red komt in juni volgend jaar naar Nederland voor 2 concerten. De Britse band rond zanger Mick Hucknall staat 19 en 20 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. De concerten maken deel uit van de Summer Funk 27 tournee. Waarmee Simply Red volgend jaar door Europa en het Verenigd Koninkrijk reist. Ook België, Italië en Duitsland staan op het programma. De band stond in november vorig jaar al 3 keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. De concerten maakten toen deel uit van de tournee ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: De 13e officiële reguliere zomerse editie 18-9. De dag is twee keer de maand 2026 onder auspiciën van Anna de Overhaard. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. facebook.com/net top 40. Daar vind je de complete weergave van de lijst. Jaargang 14 week 38. Editie 685. Mijn naam is Cornel Wolfs. Op 40 de eerste versnotering uit Nederland. Rauwkost over en klaar. 39-16 van 23, 14 weken voor de Europese. Oude alarm discorende Lost Frequencies en Nathan Nicholson. So much beauty to zaken is around us. 38 invallen nummer 2 uit Europa. Martin Garrix en U2 Fireflies. 37 van 39 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanmening Sarah Lifechee en Boston. 36 min 17 in de 17e week van 19 uit Europa. Oude alarm disc. De langs genoteerde DJ Licious en Milo. En Forever Young. 35 van 38 plus 3 in week 3 uit Nederland. Emma Heesters hart te breken. 34 invallen nummer 3 uit het Verenigd Koninkrijk. Oude speciale aanbieding met een superstep. De Rolling Stones. Divine Interventions. 33 van 18 min 15 in de 12e week uit België. Jeremy Frielink op weg naar mezelf. 32 van 34 plus 2 in de 5e week uit Canada. Serena Haggerty, One of Those. En 31 plus 5 in de 2e week van 36 uit Nederland. Een stipnotering voor de jongste single voor Glennis Grace. Cause I Have Nothing. Dit is nummer 29 zometeen van 35. Ook een stipnotering plus 6 in de derde noteringsweek uit het Verenigd Koninkrijk. Sienna Spyro en Great Expectation. Eerste nummer 30 van 32. 4 weken uit België. Yesterday, today, tomorrow.
2: Tot 30. Nummer 30.

0: drie weken van Shannon Sparrow. Plus 6 met een stemnotering van 35 naar 29. Great Expectation. En op 30 van 32 in de vierde week uit België. Berry, Yesterday, Today, Tomorrow. De keuzemogelijkheden voor de net op 40 lang is van volgende week. Uit België, mogelijkheid 1. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Mogelijkheid 2 in Nederland. Van Dikhout, wat er morgen komt. En de derde mogelijkheid. Laura Pacini uit Italië. Siamo soli nel immenso van TKC.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: het is nu 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een dronewaarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
7: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet. Knallen uit je speakers.
6: De beste.
8: Altijd op de beste.
6: Oh, wat spooky sound.
9: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo.
10: Attentie alsjeblieft, let op.
11: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
12: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdisc.

0: groen, terwijl de net op 40 alarm van deze week code rood is. En vooral bang blijven. Het is de net op 40 jaargang 14, week 38, 18, 9, de 13e officiële reguliere zomerse editie. 18 september 2026. Aflevering 685 onder de speciaal van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corne Wolfs. Aangenaam. Statistisch gezien en gesproken 9 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België en de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, maar liefst 8 uit Europa, 2 Duitse en Franse, 1 Canadese en een Noorse productie, 10 Nederlands lijst Zwaanstalige opname, 15 X-Alarm discs, 4 Alme speciale aanmeldingen, 4 stipnoteringen, 5 superstips onder de klappen van de week, 9 zakkers, 4 zittenblijvers, 23 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de net top 40 hebben aangevoerd.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: De top 3 ontroont na 2 weken van 1-2 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alarm disc Michael Jackson, Billie Jean,

0: tipnotering uit het Verenigd Koninkrijk. Senna Spyro, Great Expectation. En 30 van 32 in de vierde week plus 2 uit België. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Hou je radio aan, hoor je straks op 25 van 17, min 8 in de negende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Todd, Earrings. 26 van 22, min 4 in de twaalfde week uit de Nederland. Groepen Sportiva Talkshow. 27 van 30 in de vijfde week. Plus 3 uit Nederland. Roxy Dekker en Superstar. En nu eerst op nummer 28 een verse notering.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
0: De top 40. Het is een superstip.

0: 39 uit het Verenigd Koninkrijk. Alle speciale aanbieding. Met een superstip, The Rolling Stones en Divine Interventions. Deze is heel erg populair hoor. In België met een superstip daarom ook. Lara Tesero en Plastic Paradise.
1: De klapper.

Dit project komt uit Frankrijk met een superstip van 31 de derde week. Our Alarm Disc, Hugo, L202, Owl Angel en Mervyn 2. De staan dan op 25, min 8 van 17 in de negende week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Malcolm Todd en Earrings. Straks op 21 een superstip, plus 7 van...

0: En dit is nummer 23 van 26, 7 weken van de uit België afkomstige Niels de Stadsbader. Dit is Vuur en Vlam.
1: Een hele zomer lang, lekker in de zon. Nummer 23.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want wat

0: top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De netto 40 de lijst, zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan onder een spiesje van Arnold Overhaard van voor. Wekelijks hoort van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is jaargang 14, week 38. De 13e officiële reguliere zomerse editie. De dag is twee keer de maand. 18 september 2024, editie 685. En op nummer 30 van 32 in de vierde week plus 2 uit België. Berre, yesterday, today, tomorrow. 29 van 35 plus 6. De 3 weken voor uit het Verenigd Koninkrijk. Afkomstig Sienna Spyro, Great Expectation. Stipnotering. Evenals een superstip op 28. De vierde en hoogste verse uit België. De alarm is van afgelopen week. Laura Tessero, Plastic Paradise. 27 plus 3 van 30 in de vijfde week. Uit de Nederland Roxy Dekker Superstar. 26 min 4 van 22. 12 weken voor de Nederlandse groepen Sportivo en Talkshow. 25 van 17 min 8 in de negende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Todd en Earrings. 24 van 31 plus 7 in de derde week. Oude Alarm Disc met stip. Superstip zelfs uit Frankrijk. Hugo Altrana 2 en Amaral Angel Moving to the Sun. 23 plus 3 van 26 in de zevende week uit België. Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam. 22 plus 5. Stipnotering van 27 in de zesde week uit Duitsland. Helene Fischer uit de nacht. En 21 van 28. Ook een stipnotering. Een superstip zelfs. 4 weken voor de Nederlandse Lois Lane. En Takes a Million.

Elke week drie uur lang in het muzikale theater dat net Top 40 heet. Hoor je ze allemaal in je oren voorbij komen. Zojuist plus 4 van 20 naar 16 in de vijfde week uit Nederland. Flair en Door het oog van de Nachtouw Alarmdisc 17 van 25. Plus 8 de stipnotering. Derde week Zuid-Europa Alarmdisc. Crisscross Amsterdam uit Nederland. Luisa Sansa uit Brazilië. En Weddy William uit Frankrijk. My oh my. Op 18 van 24 ook een stipnotering. Plus 6 in de vierde week uit Noorwegen Alarmdisc. The Bossa Lose Myself. 19 van 14, min 5 de 14e week uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 week de lijst aangevoerd. Ariana Grande en Hey Tedder Made You Love Me. En nummer 20 van 21. Top 20 werd geopend door een 8e week uit Europa. Bibi Rexha, David Guetta en Sad Girls. Straks op 14 van 16 plus 2 in de 9e week uit Nederland. Ilse Lange en Something Good. Een tweede leven krijgt de track uit 2008. So Incredible. Dus daar zullen we aanstonds ook wel weer terugvinden in de lijst. Eerst nummer 15 van 11. 4 plaatsen naar beneden. 14 weken voor het Europese product. Banner en

0: hit van de week.
1: Breng jouw stem uit via de Net Top 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/de Net Top 40.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesse Gus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
7: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet. Knallen uit je speakers.
6: De beste.
8: Altijd op de beste.
6: Oh, wat goed is dat?
9: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo.
10: Attentie alsjeblieft, let op.
11: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
12: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdisc.

0: Voor de laatste keer zetten we de zaak op code groen. Terwijl de net op 40 alarmdisk weggelegd is voor de Nederlandse code rood. Vooral bang blijven. Dit zijn de dikste 13 voor je in de enige lijst. Als je uitgezien zou kunnen als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/denetop40 onder suspicion van Arno de Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is net op 40, jaargang 14, week 38 van 18. 9 de 13 officiële reguliere zomerse editie van 2026. De dag twee keer in de maand. Aflevering 685. Statistisch gezien en gesproken 9 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België en de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, maar liefst 8 uit Europa, 2 Duitse en Franse producties, 1 Canadees en een Noors product, 10 Nederlands-Vlaamstalige opname, 15 X-alarmdiscs, 4 oude specialaanbiedingen, 4 stipnoteringen, 5 superstips onder de klappen van de week, 9 zakkers, 4 zittenblijvers, 23 stijgers en 4 vechtse verdwenen platen. En we tellen ook 4 platen die ooit bovenaan de lijst hebben gestaan. Oude nummer 1 is dus...
1: De top 3 van vorige week.
0: In het Super Trio ontroond van 1 naar 3, min 2 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Hij stond er 2 weken bovenaan. Postuum, Our Alarm Disc, Michael Jackson, Billie Jean. 2 plus 1 van 3 in de 10e week uit België. Our Alarm Disc, Meteor, Nooduitgang. En voor het eerst op nummer 1, de bovenste beste van 2 gekomen. 9 weken voor Bruno Mars en On My Soul. Voor de keuzemogelijkheden voor de net op 40 alarmdisc liet hij alleen met nummer 14 van 16 in de 9e week plus 2 uit Nederland. Ilse de Lange en Something Good. En ik zei het even heel snel tussen neus en lippen. Op TikTok worden allerlei filmpjes gemaakt bij So Incredible van Ilse de Lange uit 2008. Dus die zullen we binnen afzienbare tijd ook wel in deze lijst terugvinden. 15 ervoor van 11 in de 14e week. Min 4 uit Europa. Benner en Olivia en wat blijft er nog over? En 16 van 20 plus 4 in de 5e week uit Nederland. Our Alarmdisc Flair en Door het Oog van de Naald. Facebook.com/denetop40. Als je daar naartoe gaat, dan zie je op 11 vlak voor de bovenste beste 10 van 13 plus 2 in de 9e week uit Nederland. Oude speciale aanbieding Kensington, Take It As A Man. 12 van 6 met de tafel van 6 uit de top 10 gevallen. Min 6, 13 weken voor de oude alarmdisc uit Europa. Martin Garrix en Ed Sheeran respectievelijk uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk namelijk. Repeat It. En dit is nummer 13, vorige week 15. 7 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. 21 jaar jong, Summer and My Body Isn't Ready.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. De top 40, nummer 13.

0: een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: De spanning is voelbaar, is te snijden. Wat is de nummer 1 van deze week? Wat is de bovenste beste positie? Wat belt het supertrio? Wie horen bij de bovenste beste 10? Dit soort vragen en andere woorden allemaal beantwoord. In de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. Facebook.com/denettop40. Het is jaargang 14, week 38 van 18-9. De dag is tweemaal de maand. De 13e officiële reguliere zomerse editie van 2026, aflevering 685. Het op nummer 20, de bovenste helft, werd geopend van 21 plus 1 in de achtste week uit Europa. Bibi Rexha, David Guetta en Sad Girls. 19 min 5 van 14 in de 14e week uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 week lijst getopt. Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. 18 plus 6, een stipnotering, vierde week. Voor de Our Alarm Disc uit Noorwegen, de Borsa en Lose Myself. 17 van 25 plus 8 in de derde week. Ook een superstip zelfs. Ik wilde zeggen stipnotering, maar het is een superstip. Our Alarm Disc, Criss Cross Amsterdam uit Nederland. Luisa Sonza uit Brazilië. En Woody William uit Frankrijk. My oh my. 16 van 20 plus 4 in de vijfde week. Uit Nederland, Our Alarm Disc, Flair en Door het Oog van de Nacht. 15 van 11, min 4 in de 14e week. Uit Europa, Banner en Olivia, wat blijft er nog over? 14 plus 2 van 16 in de 9e week uit Nederland. Ilse Lange, Something Good. 13 van 15 plus 2 in de 7e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Somber. My Body Isn't Ready. 12 van 6 met de tafel van 6, min 6 naar beneden. Dus in de 13e week uit Europa, Our Alarm Disc, Martin Garrix en Chiron. En Repeated, respectievelijk uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk namelijk. 11 plus 2 van 13 in de 9e week uit Nederland. Oude speciale aanbieding, Kensington en Take It As A Man. Als jullie er klaar voor zijn, ben ik het ook. 6e week, we gaan een aanvang nemen namelijk met de bovenste beste 10. Vorige week op 12 en deze week 2 plaatsen omhoog. Our Alarm Disc, dit is Jim en de Zon, oftewel Sunday.
2: Top 10.
3: Nummer 10.

Wij zijn wat jij hoort.

zal wel. Ben Liebrand heeft ze weer aan elkaar gemixt. Ik ga ze even voor je opnoemen. De BB&Q Band met Genie. De Godly & Cream met Cry Change. Let's Go Together. The Meteors en Cha No Yumi, Tarzan Eugene. Jeff Lorber en Step by Step. En van dezelfde man Best Part of the Night. Daarna Steve Arrington, wel bekend Feel So Real. War met The Galaxy Remix. Paul Simpson Connection en Treat Her Sweeter.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
0: iTurn Dance.

iTunes Radio. iTunes Radio. The house is mine.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN.